In die volgende episode van Wie is ek, word die volgende twee vrae bespreek. Is dit moontlik om langs iemand te lê en tog diep eensaam te voel? En, as jou maat emosioneel ontrou was, kan vertroue ooit regtig herstel? Ons gesels eerlik oor emosionele afstand, verhoudingspyn en die moeilike pad terug na mekaar toe. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.

malheureux qui lift à sens donc carré. En is dat nog iets bij, er bij ons te bij. Je is zo mooi, en mijn hart is die prooi. Mijn hart in die weegskaal, regen mij.

Môre môre boeke, hoe sê ek was aan XKFM? Ja, joy te daar waar Malte het berg, dan wat jy toe gekom het, ek het toe radio XKFM, ek was hy, dan joy te daar waar Malte het berg.

Kizende moyo chakala chakoma kizende uyonge ende kuko kia tate ewende kia kate tande ende kuko kikala kwa chama makala chale kinga chenge ende kuko kikala chakoma ewende makala chale ende kuko.

In 24 Mei se dis opera, luister ons onder andere na Othello en Il Lombardi van Verdi, Faust van Gounod, Evgeny Onegin van Tchaikovsky, Die Barbier van Sevilla van Rossini en die minder bekende Fantasio van Offenbach en Sieg van Thomas. Van die sangers is Giuseppe Di Stefano, Rosanna Carteri, Marianne Krebassa, Anna-Sophie van Otter en die man met die fratsomvang Igor Manashirov. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.